Hokenga mahara, hitaku tamari kitanga, kariko o te riki, te mari, amuri kura papareti, hui mai te kahui, ki te tongo o te rā, papareti.